Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke gawo korokorsen a khaditwa di tsubu a la khaditwa di khasontete o khakoro ate khaditwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khasontete skakal board kona khati dango a khaki mtseshika ngo khatlai kuta mtashi na khwae jo kona jo kha u mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona, departemente van gesondheid kona, ding gaki tema te ga a, begaat ai kona ta. Gaki jero jero ki, no ach, trappel nul, 29 trappel 9. Nga venu, WhatsApp ki, borie ga kjaro, nu nomor he, 06-00-123-456. Daku aki khakaiku ngigashin tashinako anakwa hechoko na chwa.

0: Ya, bunga anji kam gyasun kwa wala gita kwam tiki yao fi kwa drin fi ftah ke kwa tam tini chog mi kwa mko na sen building a program ta kwa mgeta kwa ta ti kwa mi ya he gehe gya kabi sisi ke ka gya kondi sa ka mgeta nam mtilika aya kamu ku ge ka ku chunam aka ngausi ge gatini ge a kondi sa bunga mhe ge kwa ngai ka kala ta kondi sa mai ti cosmos ka kambu kunam ge ta ngai de we ai skola koli ta ko ge ta khara unti khangem ma asam thwa qinga manier piro musawanga ta khwa ta kwa ngha o ge ka khisi ke he a khokan wa ka ka ka kam ma goeiemôre piro en hoe gaan dit met jou vanoggend
1: Hallo, Bamba, we zijn Leon en dit kan goed met mij. Dank je dat je mee hebt contact met ja, het soccer wat in ziet. Ik kom in weer een instap en samen werken met de Afrikaanse politiedienst en in het Afrikaanse politieforum doen we op plaatsen tegen.
0: Ja, dank je Piero. Piero, kan jij net gauw voor ons vertellen over vandaagse event? Die ervaring daarom en... Hoe dit op plek gekomen dat ons vandaag zo'n grote dag samen vier?
1: Dank je voor de talenten. Wat dit vandaag zo gemaakt is, dat het vandaag ook niet te zijn is. Het is daarom dat we moeten laten spelen. Dat ons die gemeenschap van plaatsen zijn via de samenwerking van de politie. Dank je voor het samen doen. Zo is het weer dank bij de politie aan ons brengen en voor ons naar de gemeenschap moeten brengen dat ons erfenis komt hier. Van ons allemaal geen erfenis, het is een groot ding. En ons is gewoon een gemeenschap. Ons leert nog die erfenis, ons praat die taal, ons oefent, ons eten van die dingen. Zo, alles is fijn, zoals dit moet zijn. Maar ik ga niet zeggen,
0: Sawanga. En vanaf jou af, jou persoonlijke perspectief. Aangezien jouw span are yet to be played in the game. Ja, jouw span speel moest nou Piero. En jouw verwachtingen voor vandaagse uitkomst.
1: Ja, mijn verwachtingen. Vandaag nu is het derde game dat nu aangaan.
0: Ja.
1: So, we zullen maar zien wie hier tegen staat is in de Black Forest Noel en die dingen nog aan. Alle Spanen proberen om voor een team om een kans te krijgen om de score of enige ding te doen wat ze kan. Dus So we come half and team, not a little dark grey. So okay. It's a game on, and anybody traveling, the same on. So taking the game, who shall get time? And the final shall be Mighty Cosmos and then Black Tigers. So shall be the final from team, we shall come then, and the other place shall grey. So now start to look at the big game with the fans. That the lesbian and the black one is out there. So there's a lekker game. This the get at the beginning with the span of plaats on the tour, they are going to get the field. And it was a knockout and another in 8 again. And superstars at the game can was 8 can knock and it's verloren. Maar wins the first loser, then a little position agree. And weer to steal and weer last night to steal and van daarvoor and steal the other check. So in the span it was in the first round. Hij verloor en hij is gegaan en anders het zo is gegaan voor de divisie van het non-oorverblijf in die positie. En hij doet meer denken dat de positie is gestoord bij de derde plek. De derde plek zal ook de trofee krijgen, de tweede zal de trofee krijgen en dan de eerste ene zal de trofee ook krijgen. Zo dus denk voor allemaal en ik ken niet van de vierde plek niet, wat voor de vierde plek krijgen. En daar is ook medailles betrokken bij de games. Zo alle mensen wat die dingen recht doen, zal medailles krijgen tot bij brons. Dus al wat is in elkaar verdeeld. En ik denk dat het een erfenisdag is, een kwartierdag is. Hier is ook traditionele dansgroepen, wat in de ground is, wat ook dit items komt doen. De eerste, voor die games beginnen, daar was een dansgroep van de Kwekend en Konkend, wat geperformed. En hierna, in de halftijd, in de resttijd, zal die Spanje weer komen spelen. Mm-hmm. En die traditiegroepen zal weer komen zingen ook. En daarna dan is de finale. En na de finale, daar is ook dan nog items wat zal komen gebeuren. So, dit is een groot dag en dit is een dag wat ons moet allemaal samenkomen en zien wat daar aan gaan. Oké, zo bij dank je met een paar woorden.
0: Oké, okay, enige woorden voor die brede gemeenschap, mensen wat net bij die huis zit vandaag en niet naar die event is niet. Heb je enige boodschap voor alle?
1: Voor wie?
0: Voor die mensen wat net bij die huis zit en niet bij die event is niet.
1: Voor de mensen wat bij die huis zit, ik kan wel zeggen. Ja. Dit is het ding wat de mes of de hier is niet. Het is alle klom jong mensen en de politie. En ons is allemaal brengen veilig hier zo onder politische toezicht. Zoals je nu hier is niet, is een groot ding mes. Om die traditie wat samen gaat met sport. En de traditie wat andere kulturen ook hier is met de seksuele draagst om die dag te komen vieren met die gemeenschap. Zo met dit, ik denk dat ook een van de sprekers kreeg van de Voice of the Sun people. Dan is altijd die... De organisatie wat sport ondersteunt en met de mensen samen is, waar ook al dingen gebeuren. Dus ik zal met de voorzitter praten, Lucas Komoer, om ons paar dingen te delen waar onze betrokkenheid als jeugd, onze organisatie, wat te doen is met de jeugd en wat altijd gewillig is om onze equipment, zoals ook die sounds to restaurants, bij de studenten te laten zien. Lucas, zijn die vegan en als ik hier kijk, zijn naam moet je natuurlijk zijn naam moet je wagen. Sport met de mensen gaan. Niet dat gaan samen een keer ook hier, een keer ook in dat jouw toekom, at die game. Ik heb
2: een goede keer hem te gaan maken, ik heb de maand met extra even. Ik kon het ook komen, ik heb een goede komt aan mij, ik had een pas voor moeder thema, voor de voice of the sun people, dat je het organisatie. Ke tingu ya teng khalem tititi ke yano ke kom kam sa mati enkara beta mati ana ke ko yo ka ti se nuska ma ti demo ambe tu ra ke ke kwa ti kwa ko re re ta e ka chom ke ti aba se ko ya ha ti ke su wa ko ke na de ka ya ko ngi u na wo ke na ta e ke ko ko ti wo be ti tingu ya ti wa tri ka se ya ko ko ko le ya ta ka re ta ti na yo se ka ti ya na
1: and the thank you the voice of the sun organization na mo ka de kumalo ka kumuru kham o ka ma ano kham ko na ti khuje subuka ke tla kham ka de platform ke ke ya asore ma ya na ka tra na di studio ti na ile niya
0: baie dankie Piero baie dankie vir di klein woordjies wat jy met ons gedeel het en ek hoop die luisteraars wat luister bungam hoe ek gee kwats o maar amate gee kan nou si ka gee ta akondi sa dat gee sen ke aktua tu ke age ka trazala o hum wa ya mighty cosmos ek kan bo kuna kula aka wase se gee ta a kondi sa kwam gee sen kwa nan go tem gee sa ka ka kwa di eerste keer ke he platform 10 bungam kung gani kuna gee kwe gani kuna henga ba ke please sen ka gee kama gam Abunga, whom wishes it again, num trick, atom, noa, heritage, atama, abunga get a jew, tradisi, he came, cultirska, get unkmoko, so. Tanganakwa, Tim Giggis Aqua, he piro tene tchoy kwangha om. Aka wisi siwa ka mixing uti tchoy eheti gig akala nga e. Ka tradisi tchoy gita kwa ngunga e. Ta bhola ku gita kwa ngunga e. Ka wisi sisi giti kakwe teka kwaka ngonga nga e. Ke ha nam kaka. Ka gya kundi sa ku platform ten. Ke wa ear sticker ke he. Si kwen ka gya kundi sa van ka kamay ka gikwa wa bhola kam. Mtanka nam bhola kwa jwe kwe bhola nga e si kama. Toti uku esi uku gwa kopo. Taka kaka wa tradisi tchoy kam. Tan kwa san tchoy nga e si. Toti kwe ka gwa wa ka kwe si. Kamazi kakam wa kakam ge si ge. We got to see it clear. Hey, baggy and numb. Malabungam, we get quatu game. Tongue, I look a giggle quatu, tweet, tweet, tweet, tweet, and crack a calanti crescent. Two washes him a gagita a condesa. Wa cacumasi, come cotton a gigging, magisa will a sing in the chimusim, then get with two agmin and not go program. Bunga, two mana, make, cacusitin agiacalo utum, aka agiqua, little akuma, baggy, cosaka, calacatani, oh, have a mitani, nasaqua. Nota mama se gita nguma kakala, tre gita, tre kata, ge gita, a ge kata, bola gita, kuwa, ka wisi si gita, a kundisa kata, mwa. Simu si, kukhalik akwara, anga program ki ka gano, ta gira sa gita ni akilutom ki wula, msa, ki yachwa ng. FK

0: Onuzulu is nou geïdentifiseer as die veiligheidswag wat vrydag aand dood is. Sy broer, Mvuseni Zulu, sê die gesin is verpletter.
1: I don't know what of how will we put together so we can bury him, because we don't have any funeral cover for him. So if we can get help so we can give him a dignified send-off, because we really have nothing.
0: Die LER vir onderwys, Sipho Glomuka, sê gemeenskappe moet ook 'n rol speel in die beveiliging van skole.
2: And we also appreciate all stakeholders to work with us as a sector. HOD is correct that this is one incident among many, which then makes us to say, I think we need to have an engagement with society, because education is not a matter of the end of education. Education is a societal matter.
0: Intussen ondersoek die polisie ook 'n ander saak wat verband hou met die dood van 'n onderwyseres in die gebied van Montclair. Die polisie woordvoerder in KwaZulu-Natal, Paul Magwasa, sê die 40-jarige onderwyseres, Nontubeko Kweyama, is verskeie kere met 'n mes gesteek. Haar lijk is Vrydag by haar lewensmaat se huis gevind.
3: A suspect is under police guard in hospital after he was arrested for allegedly killing his girlfriend on Friday, 11 September 2026 in Montclair. On that fateful day, the family of the deceased went to the police station to report after failing to get hold of her on her cell phone. The police proceeded to her boyfriend's place in Montclair, where they found her deceased with multiple stab wounds on her upper body. Police also found her boyfriend hanging in the garage, but he was still alive.
0: Die verslag van Enokugle Malinga in Durban, en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.
4: Gere samkom mee wa stem te dank matie. Ayin chike kenaistag burgermeester Mathando Matika ke kinke posha ngisidetu ge sinke stem tatang hwati ge is AKP ke gang tepa kwe ke gim kalingas kosin rati jangwa ngu ke tenis akwe ke kula kwe ke chiwishikan se kangol panika ngke smog ngot kwe ke chiwishikan ayin chie EFF PABA ke PAU se kwadu pangangwa kwe kwa ndatanya krausa kwa ngu
5: ANC neis na ke khanam burgermeister Mthando Matika a aqiseke a gore gwati kwana enqe khamanqa kurugwe a ama seko abasiye kwa engam aninja teko SAKP kun a jawomate special vergadering ngo hisanta te tinungo ngimboronga dziqai kuita tamano aqai kwe muite kwano hisana tinwe kwana akisiye tinwe kun Rate kitina amanda tahana jama kwa kwanya ANC na EFF na PBI na tahono PA na ta aklaisiki. Tania Kraus te bore swere magwe.
6: Op die sanklys was onder andere die regsgeskil oor die waarnemende munisipale bestuurder Boy Ngubo. Die Weskaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredel, het sy aanstelling bevraagteken. Hy wou nie verder in Gubo se waarnemende kontrak na die aanvanklike tydperk van 3 maande verleng nie. Maar slegs 9 van die munisipaliteit se 21 raadslede was teenwoordig. Die DA se hoofsweep, Jason White.
7: Daar was nie genoeg lede van die munisipale raad om 'n quorum saam te stel nie. Dit was uitsluitlik net die DA en die Nice Independent Movement wat vandag deelgeneem het aan die raadsvergadering. Die raadslede wat die huidige regerende koalisie saamstel, wat bestaan uit die ANC, die EFF, die PBI, sowel as die PA, het vandag weens nie opgedaag nie en dus kon die raad nie sit vandag nie.
6: Nysna het tans geen burgemeester of burgemeesterskomitee nie. Die adjunkburgemeester sal na verwagting in die posisie waarneem. Dit volg nadat die ANC besluit het om Matika se lidmaatskap te beëindig en versoek het dat sy pos as raadslid vakant verklaar word. Die ANC se streekswoordvoerder James Sijama.
8: The ANC has therefore formally written to the municipality requesting that Councillor Matika be removed as an ANC councillor with immediate effect and that the appropriate legal and administrative processes be followed to declare the position vacant and notify the Electoral Commission. The ANC will follow this matter through the appropriate municipal and electoral processes to ensure that vacancy is dealt with in accordance with the applicable legislation.
6: Die speaker Mark Willemse sê die ANC kan Matika vervang van 'n volproporsionele verteenwoordigerslys, maar geen tussenverkiesing sal plaasvind vir vakante wijksraadslidposisies nie.
9: What the municipality is now required to do is declare the vacancy to the IEC and the party is then able to replace the PR councillor, which is next on the list and at the prerogative of the party. There will be no by-elections to replace Councillor Kumawana, as we are in an election period now, so there will be no by-election for that, and that will remain vacant.
6: Dit is nog onduidelik of 'n nuwe burgemeester voor die plaaslike regeringsverkiesing verkies sal word. Ek is Tanya Krause op Nuisna in die Weskaap.
4: Politieke partij die burgemeester in Kaapstad ekonomiek en metro in Takaoye pangekom gesink 4 November kom tot lang wat jy kyk kon het van stadig tot lang dit jy dat kom sien hoe jy krisis kan hê per mos dit so jala hoe jy kry sy kan per mos dit ek kyk kon sien dat kwa sa bunga sin kon kan kan ge mali bunga sin kan kula kam wat jy kry dit kom kan kula kon na kam sin dat bul kam ge ka da ko sien ng ang kon politika parti dit jy dat kom to sin ko sy kan sin ge system sin mo ma kwa ko dit jala kon da sa mila fisra kon kan
5: ti ya politika parti ji khaji di a tiko ngwa kungwa kuji aha barga mister qiji nga khokuji ngo kapso metro ikingo ted tikwe ngo khama nge nga o amanda koro ku se 4 november hisan 13 siki anta koro kwa doropa e qeuni sa ans na kwa ite klo khe a khuna daranu moto no a khasu u tu ikingo nga o jikita maga khuna sie klo kha no doropa mo te kwan an kya o kara kweta khono akha ki nge o nga o qadzi kitama akiti khwena ja o qutama no kunsa khasiri a wo kona kana ko ambunga mkino aki mburunga ji ha kwe ko unku ji ngi ku ji ta an khom ke macan kara khun kara ta ha ko ji no ngo ngem burunga ji anata politike parti ji khaji u anji ja mu gwe tako an kapo ke tin kwen a musupie ko swere mago se khana ina khenu mo ko ngita i kara ngwarata e guta samila feserte swere mago.
10: Die DA het sedert 2011 Kaapstad Metro met 'n oorgrote meerderheid gelei en die burgemeester, Jordan Hill Lewis, hoop dat hy vir nog 'n termyn sy amp kan bekleë.
11: The issue of crime is, I think for most South Africans around the country actually, you know, really has risen to the top of everyone's agenda or list of concerns. So we've been talking a lot about how we plan to turn around the criminal justice system. And not just what we plan, but also what we've done to invest in some of the worst gang-hit neighborhoods in the city. Then I think after crime, the issue of just basic services. This is a local government election, and people are concerned about the collapse of local government around South Africa, particularly when it comes to basic infrastructure.
10: Opposisiepartye het intussen hulle verkiesingsveldtogte in die metro verskerp. Action SA sal vir die eerste keer in die Kaapstad metro deelneem en parlementslid Deraline James sal die party in die verkiesing verteenwoordig.
12: Ek dink die belangrikste ding vir my is op hierdie oomblik is om seker te maak ons gemeenskappe is veilig. Vir te lank sien jy dat ons kinders gearresteer word vir dwelms terwyl die groot dealers nog steeds daar buitekant is. So vir my is veiligheid nommer 1.
10: Die EFF se nasionale voorsitter en Kaapstad se burgemeesterskandidaat, Nontando Nolochungu, sê om die stadsbeplanning van die apartheid-era reg te stel, is van haar party se topprioriteite.
13: Our main focus is to put an end to the two cities in one metro. As you know, that there's a side of the privileged and the side of the underprivileged. So we want to put an end to that.
10: Intussen is die burgemeesterskandidaat vir die Good Party en Rise Mzansi, Brett Herren, van mening dat ongelykheid een van Kaapstad se grootste uitdagings bly.
14: For the last 15 years, they've had a majority government. And so there's a lot of stability in Cape Town politically and administratively. And I think that given all those fundamentals, there's a lot that can be done in Cape Town that maybe other municipalities and other cities would struggle with because they don't have those fundamentals in place.
10: Kieser sal op 4 November besluit wie die metro vir die volgende 5 jaar sal lei. Ek is Shamila Fischer in Kaapstad vir SAK News.
4: Hofang umakanda ke ansukusika ngathi singi ANC gake uskapu kuna ke kusinka kandidate lesiga sintena tisatu tega usika sa singi kanika hewa inkaba yetimba ke Alfred Nzo strikkani kuna titwa kikatu kama kwe ke ANC kusinka skulku ngukunga ga usika ngijangu tika kuna ta ga usika ngza hangarekter asensil ergo nanda ngunganika ngutuwa ngana ya ngamam ti
5: Kutoka kuna makanda ke kana oya, nikuwa kasi tesina tini a kana kureti kwa na kuna a nseki tina uskapuski siko ako a karatini taku a karatingo parte si karain kuna ukwenzi ngo kaija kumkaiwe tihue a nikuwa kuara kuteka mati ni kana o kunga ojike nkupa yetemba si o atno kode strekeke takono kuna Alfred Nzo si o strekeke no kana o kunga o kana suete kwa kanu si tiem kwa na ji ake hii tiwe tiko ngeke ukai kwa se kana o suit a kana o mkunda kwa jengwe kwa kwe kai kwe kwa kwe nji kwa kwe kukuro itinta takono ake ngo kana ngoku wate ngoku icha ukwe ngo kaita no akamsiki o kaika koma shinil roho na nan akati kwa khanu ngu khuji ina miyete khuji o kuicha uji ii kamaka ina a khama suere mago ta vende a bore suere mago.
15: Die regsoorwinning vir die ANC kom terwyl die party met 'n aantal regsuitdagings voor die plaaslike regeringsverkiesing te doen het. Na aanleiding van die party se onsuksesvolle poging om 181 PR-raadskandidate na die sperdatum in te dien. Die ontevrede lede het die party daarvan beskuldig dat hulle nie die gefinaliseerde lys van genomineerde en goedgekeurde kandidate op die party se webwerf gepubliseer het. Volgens die party se riglyn 953 van die reëls, riglyne en prosedures vir die keuring van kandidate vir die plaaslike verkiesing nie. Die ANC se regsverteenwoordiger, Salman Patel, sê die saak wat deur die aansoekers gebring is, is twyfelagtig.
16: We welcome the ruling made by the Makanda High Court and on the aspects which was raised in by the ANC and the other respondents was very necessary that before coming to court you need to consider all the points of law. You need to ensure that your matter is indeed urgent before bringing in any application. And obviously the jurisdiction is obvious. The law dictates, there are case precedents which dictates as well, ensuring that giving the litigants the right platform to argue their matter, the right platform to channel their matter.
15: Dit terwyl Odwa Kupisu, die regsverteenwoordiger van die ontevrede partylede, sê dat hulle 'n saak het ten spyte van die afwysing daarvan.
17: It looks like the judge dismissed the application purely on technical reasons. But as he indicated that he's going to give us the written reasons. But what we want to do now, we want to quickly go back to our office. We're going to go directly to the electoral court. We're going to file an application as quickly as possible to the electoral court because it doesn't look like this application was dismissed on the merits. It was purely dismissed on technical issues, the issues that were raised around the issue of jurisdiction and so forth and so forth. That's what we anticipate would be the cause of the dismissal of the application.
15: Die party het weer eens herhaal dat partylede moet ophou om oor geskille na die howe te gaan en sake intern moet oplos. Hierdie verslag is deur Sidima Mfeku en Makanda saamgestel en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
4: Polisie ke gani Polisi sa gikani kwa kwa zina tali kuna ki iti kweni ki ugu district kuna kwa hizi ngea singi kuna tuwa kuna hati kwa pari ng hizi kwa kwa ngam tasa swing stem kwa kwa kwa chiki November ngul kama kati anda anamari janjan firi na kwa ngam
5: Polisa na KwaZulu Natal su aniki anka tikwano ga osa itikwini tahono ugusu district ke anga oet an kuni sa mogate khona teng bi et on kwa te politike di kwanaka ngatsamse abase goita ga o manda koro ku si hisan sa November mke kama te tsamse ke ana Meriansen van Vieren Boreswego.
0: Die veelpartyt politieke ingrypingskomitee is daarop gemik om politieke verdraagsaamheid en 'n vredesame omgewing te bevorder waarin 'n vry en regverdige verkiesing kan plaasvind. Die komitee se vergadering volg na verskeie dienende raadslede en kandidate die laaste paar maande vermoor is. Die adjunk provinsiale polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, Tulani Gonya, sê hy glo sy ondersoekers sal binnekort deurbrake maak in hierdie politieke geweld sake. Hy sê hulle sal ook meer polisie in die eThekwini en Ugu distrikte ontplooi. Hy het politieke partye gemaan om nie geweld aan te hits nie.
18: We have a challenge around the eThekwini district whereby we experience murders, attempted murders, as well as Ugu district. But I would like to reassure that the team that is conducting investigation on all these political cases are hard on the ground, making sure that they connect the dots. Pretty sure we are going to see some arrests coming forward.
0: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, stem saam. Hy sê 'n verkiesing waarin daar intimidasie voorkom, kan nie as vry en regverdig beskou word nie.
19: What has been a labeled political violence is in its essence pure criminality. A person who kills, threatens or intimidates another is not advancing a political cause. That person is a criminal. Murder is murder, whatever the motive. Intimidation is intimidation. Whatever the party card, we must not dignify criminal acts with political language.
0: Die verkiesingskommissie se adjunk hoof kiesbeampte in KwaZulu-Natal, Mawethu Moseri, sê kiesersopkoms is gewoonlik laag in so 'n omgewing waar kiesers te bang is om te gaan stem. Daarom moedig hy politieke partye aan om vrede te bewerkstellig.
20: Secondly, you will also note that the Commission has conducted research on voter attitudes, voter perceptions, on what makes them participate in elections. And from all of that work, it is clear that when an election environment is not peaceful, there'll be low voter turnout. We therefore owe it to ourselves, those that are contesting this election, to create a peaceful environment for election.
0: Hierdie verslag van Elomusa Zulu in Durban en ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK News.
4: En om dit nog in vijf zijn SKFM, dan geef ik een goed programma. Maar ik zal niet faciliteren. Doe maar gewoon een goede smaak op SKFM.
5: Dan is het een tekst in de koop 58 minuten. Ja, ik ga niet. Ja, ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik ga niet. Ik